De seksuele voorlichting, dat is een zeer gewichtig ding. Wie dacht dat alles zomaar ging? Als een conservatieveling. De ooievaar heeft afgedaan, waar komen de kindertjes nu vandaan? Wat moeten we met de toestand aan? Dat kan toch zo niet verder gaan?

0: Dan komt de pastoor die eens met ons gaat praten. Hij vindt het kan er wel mee door, maar houdt het in de gaten. Maar ook voor hem is het moeilijk, want vroeger was het verfoeilijk. Maar nu moet er water in de wijn, nu moet die voor gaan lichten. Maar voor een pastoor zal dat moeilijk zijn, zo'n zaak te gaan belichten. De humanist heeft de volgende beurt, die zegt zelfs vieze woorden. Zodat heel Holland zachtjes kleurt, want zulks is erger dan moorden. Maar hij heeft toch iets eerlijkers, hij zegt er is niets heerlijkers. We komen er doodgewoon rond vooruit, dat mag zo vreemd niet heten.
1: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility.